0: Toen heb ik hem een viervrouw waarom dat in zo'n dure graphicard wijn moest. Hij vertelde me dan dat hij met een nieuwe computer spelen wil en die grote kaart werd nodig, damit hij met shader en mods spelen kon. Daar werd ik eerst maar stil. Shader en mods. Zulke noms had ik ze nog niet gehoord. Aha, antwoordde ik. Den noms ken ik gar niet. Waar woont deze jongs denn? De lütje Büdel keek me aan, als wenn ik den Verstand verloren ha. Oma, dat zijn toch geen jongens? Dat zijn programma's die ervoor zorgen dat dat spelen zo recht spoos moet. Oh jee, dacht ik, dat werd tot iets van zijn moeder toch nog wat anders. Eervrienden heten Sandra, Rebecca en zo weiter. En die derns werden van Dogen nog goede vrienden. Of zowat ook met Shader en Mods möglich is? Vielleicht zijn dat louter, wenn die jong groot is, wenn ik Glück heb, Shader 8 en Mods 9. In diesem Moment vroeg die lütje Computerexperte mi, Oma, bij jou in Flur staat er nog die Kist met Lego, ne? En heft je enigst ook nog die Duplo-Steen, wo wie früher mit speelt heft, die grünen? Jo, zeker, dat is alles nog een ordensteen. Kan ik mij dat dan wel uitleen, vroeg ik mij. Ik mocht die speelfiguren uit den computer gern nabouwen, wees oma? Deze aanvraag had mij toch die freud. Denn ook wenn die computerwelt und ons leven niet meer weg te denken is, had dat alle speeltuig anscheinend jemals nog zijn plaats in het leven. En dat freut Adul Joon Meto.
1: Meta Butendiek. Die ganz eigenen Ansichten unserer Bäuerin aus der Wesermarsch.